As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Een handvol grijs. 1, 2, 3. Va boom blar in Arabos blar. Va boom blar in Arabos blar. Arm was ik gister in.

0: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King.

0: Well done. Dus elke keer vang je hem mee. Leekie. Het is freaky.
1: Creepy.
0: Het is creepy. Dat is wat het is. Maar het is baie goed in die leven wat iemand voor jou kan zeggen in een weird stem. En dan is het niet meer zo cool. Het is een font change.
1: Ja.
0: Verstaan je? Het is niet... Ik moet enkel voor jou zeggen, ja... Jij lijkt mooi vandaag. Als je zegt, jij lijkt mooi vandaag. Beetje anders, hè? Jij lijkt mooi vandaag. Verstaan je?
1: Dat is weer
0: verstaan je?
1: Dat is alles raar.
0: Wat verstaan je mijn pen? Dit is de stem of change, man. Want ik love stemmen. Voice-over artistry is een van mijn favorite occupaties in die hele leven. Ja.
1: En jij is baie goed om verschillende stemmen.
0: Omdat ik geoefend heb en naar mensen gekeken heb. Ik meen, jij vat het meneer Luke Skywalker omzelf. Is Joker geweest al die jaren in Batman's animations.
1: Ja.
0: En dit was heel eerste... Hallo, Batman! Ik heb geoefend. Like, yo. En toen na dit radio, snaaks genoeg, het ik probeer mensen na maken. En die tijd was het... mensen wat brei en alles. En toen begin hulle by parties vir jou sê, kom, mag je daar ou na. En ja, en toen...
1: Ik denk dat jij doet een goede David Attenborough.
0: Ja, ik moet niet een goede mic en een goede system en dan kom je lekker door. Maar dit Daniel is baie beter.
1: Ja,
0: maar ja, ik is oké. Okay. Ik heb het geprobeerd.
1: Ik kan niet die Bluetooth dan niet wees. Dus
0: ja, je kan though. You got that tone. Maar ik heb het opgehouden proberen om aan de mensen na te maken en alles. Maar ja, dat is van die mensen wat in die wereld is net phenomenal.
1: Nee.
0: Phenomenal.
1: Dat is, ik is mal oor. Dit en ventriloquist is my verschrikkelijk interessant. En ik heb nou net gedacht aan iets wat ons langklaas gedoen het, dus het groen muziek af. Hey Google.
0: Hoeveel voorn het gesê? Je moet niet stoppie. Grandma Bums. Je moet niet stoppie.
1: Hey Google, Barry's Corner.
0: Nee, true meaning. Kom eens grabbie rond op Marula Media. Afrikaans en iets gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dan je kan je tube gaan aflaai of je kan het gaan naar marulamedia.co.za. En dan sê hier die hoofopskrif, die 30ste juni, land op maximum operationele gereedheid. Vanaf hierdie oomblik is ons nationale operationele plan ten volle geactiveer. Die land is nou op maximum operationele gereedheid. Het is die cellen zijn twee keer daar. Maar in elk geval, dat is alles gereed. Dubbel en dwars.
0: Ja, that's maybe what they do.
1: Maar ek denk, ek hoop en bid dat dinge net rustig sal wees vandaag.
0: So dan praat ook hier so hof oor beweerde hiermoordplan. Ok, as honde ook geskiet word, is die ding wat daar gesê word. So ja, dit is baie goed dat hierdie goed op die lampe kom. Hulle sê, my man is hulle by bed lê, skiet hom net deur die venster. Kan jy dit glo, hè? Het is baie sensitief vir my na my oomse story ook hierdie begin van hierdie jaar. So dit is crazy, man. Maar dit is goed. Dit is goed dat het op die lappe kom. Dit is goed dat hierdie type dinge die lig sien, man. Dit is goed, ja.
1: Dat mensen nie meer wegkruip van het af nie.
0: Ja, ek weet nie, man. Dit is wild. Dit is wild. Sulke mensen kan nie buitenkant rondloop nie. Dit is my probleem, nie. Ja.
1: En sê hulle ook ondersoek gevra na Steenhuisen se uitlatings.
0: Hierdie is een grote.
1: Hierdie is baie groot. Mm. Resolve Communications sê die versoek deur die ANC en Action SA vir onafhanklike ondersoek, waarvoor geen ondersteunende bewyse verskaf is nie, is misbruik van toesigmeganisme en die vermorsing van openbare hulpbronne, wat albei partye beweer dat in hulle eie self beskerm. Dit is basies dat John Steenhuisen het uitgekom en gesê, Gornel Lewis het om lat verwijder.
0: Ja.
1: Nie verkoose manier soos wat hulle oorspronkelijk gedink het nie.
0: Maar op hierdie oomblik in tyd nou, het spilt Milko. Jy gaan nie ebeskielik jou job terugkry nie, so dit is nou
1: is
0: net...
1: Is jy vanuit too little too late?
0: Ja, dit is hartseer, alles het waar of nie waar nie, maar ek meen voor die elekties en al die type dinge, is nie iets rarig wat jy nou in die partij wil ingooi nie.
1: Nee, glad nie.
0: Maar dit is wat dit is. Ek kyk maar hoe dit is. Hierdie selfe oggend toe ons die nuus lees, en dit is vir my baie snaaks as ek die government nou sien sê, jy weet, ons het dit en dit en dit, en ons stel hierdie in aksie en alles, en I'm like, alles, met niemand lange commissie was onder hier. So ek...
1: Saabdum.
0: Ek is bieke...
1: Het is een moeilike ding, want jy wil nie saamstem nie, maar jy wil saamstem, maar...
0: Ek stem nie saam, met die goedes wat op die lappe gesit word met Lango Commissie. Nou, daar net gegaan, hè. Het is daar waar, ek denk altyd aan Orkie Snorkie, wat hy ons gesê het, my maat my gevra, rook jy? En toe sê ek, nee, maar net daarna toe dink ek aan rook. Maar is rarig op die punt waar daar een rookie trek, is al vierkie. En waar daar klomp rookies is, is my bos brand. So, jy kan nie vir my sê... dat al hierdie goeders wat deur my lange kommissie uitkom, het niemand van geweet. Die was allemaal dan so secretive.
1: Ja,
0: verstaan jy?
1: Selfde.
0: Ja, so dit is vir my...
1: Ergens
0: dit
1: het
0: is
1: iemand geweet.
0: Come on, man. Come on, man. Dis is... Dis die... Dis amper soos die vertakking van net skelms by mekaar.
1: Ja, dit kon nie, dis die mat wat alles sonder in gevee word. Hy raak nou
0: is een hoop, John, is een hoop, ons het al lang al, maar ek hou van die met lange kommissie, rarig, ek hoop nie, daar word aksie gevat as gevolg daarvan, en daar is groot getuienis wat nou geroep word, natuurlijk met die eindspeel van Madlanga. Ja. Ek voel regtig dat hulle Madlanga moet verder vat, ek voel hulle moet hulle die rest van die jaar nog klaarmaak, of al kos het, hoor my nou, nee, al kos het hoeveel.
1: Mm-hmm.
0: En ek is over, I don't like them spending money on commissions. Maar hierdie is nie 'n zonde nie. Hierdie is phenomenal. En as hulle klaar is, dan moet hy selle regters en meneer Chuckleson moet die Ramaphosa Palapala saak aanvat.
1: Nee, ja.
0: Ja. Ja.
1: Hierdie is 'n baie goeie kommissie. Is die een kommissie wat ons nie oor klaar nie.
0: Nee, maar
1: ons klaar nie oor ander goed.
0: Ja, ek dink oor die Zondo-kommissie het baie goed gedoen. Ek dink net hulle het niks daarmee gedoen nie. Ek ben Raymond Zondo homself het gevra hoekom word niemand toegesluit as gevolg van die dokumentasie wat ingegee was nie. Maar het voel vir my met die Madlanga-kommissie weet hulle baie meer as wat hulle gewonder het.
1: Ja.
0: Hulle vra jou, maar hulle weet eindelijk.
1: Hulle het baie dieper gaan delf. Dit was nie soos hoe die persoon het daai gesê nie, maar waar was hulle, wat het gesê, was het op WhatsApp, op e-mail, op phone, was het, ja, dit was baie meer, hulle krap bietjie dieper.
0: Konazi het alles begin, denk nie daarom trein.
1: Net
0: so. En toe Kat Matlala val, toe begin alles so, een na die ander ene. So dit is rarig, dit is phenomenal. Ek is super blij, ek is super, super, super blij daar oor, want ons die selfde mense wat ons wonder, hoekom betuig van die staatsinstanties nie hulle werk kan doen nie, daar is die rede. Daar is 100% die rede, man. 100% die rede. Ek is klaar.
1: Ja, dis omtrent dit vir Marula Media. Dink op al lekker treffers, dan kan ons hoofdrekke toe gaan.
0: Treffers na treffers.
1: Treffers na treffers.
0: Treffers na treffers. Ja. Kom, ons gaan met hier na die manne wat kan, en dit is meneer Dion Kruts.

0: ik doen?
1: Ik kom daar niet altijd tegen.
0: Hey, hang af, hang af. Ik heb selective memory.
1: Het is me altijd vreemd als mensen, want hij heeft ons dit gedaan. Als ik, ik denk dat het was ek.
0: Zie jij, like, lig je samen als iemand voor je zegt ja, onthou je die dag toe, als iemand je ontmoet, like een vreemdeling, like jij voor je vaderse ziel, kan jij niet die persoon onthouden?
1: O ja.
0: Lig je samen?
1: Ik doe.
0: Ik doe niet.
1: Ik doe met elkaar. Dit hangt af wie het is.
0: Nee, ik zal recht iets zeggen. Ik zeg maar, ik heb die koek en kloe wie is.
1: Maar dus is die naweek bij die trouwe.
0: Ja.
1: Nou is het al baie ver langs de familie en zo. En gaan hallo, is lekker om je te zien. Ach, lekker Tannie, jij ook. En dan ben ik weg en gaan mijn ma, wie is dit? Ek geen idee nie.
0: Nee. Nee, dit ken ik ook baie. Ja. As het pandemie is, geloof ik.
1: En dan ben ik weg en gaan mijn ma, wie is dit? Ek geen idee nie.
0: Nee. Nee, dit ken ik ook baie, ja. As het pandemie is, geloof ik, sal ek, ja,

0: tranen kan lopen.
1: Laat die tranen kan lopen, meneer Joe Black. Laat het rien. Ik ben aan de luisterstatie. Carly, ze wacht voor jou. Wel, ons wacht voor jou. Carly, breng voor ons nog muziek uit. Zo, ja, het is tijd voor ons om te groet. Hier heb je lekker luisterstatie. Groot Black Breakfast. Het is nog steeds dinsdag. Al drie het van hier af tot binnen. Pofaller. Maak je ook hoe, waar of wat niet. Het is wat om lekker dier. En dan geef ons woord voor JK, man.
2: Dat is saai. JK is in voor die JKB, die Jack Kilian Branch. En aan de propvol dag hier op luister FM recht dier. Met Etienne, Big Nick en Erika Meiberg, wat jullie gaan deertrek tot vanavond toe.
1: Goed, so net om te sê, van die celebrities, bietjie stil nou, maar dat was groot ophef. Taylor Swift en haar voetbalboyfriend verloofde affaire, is hulle besig om hulle trou te beplan?
2: Hulle is, en iemand het gesê, hulle gaan dalk die stadion boek.
1: Madison Square Garden.
2: Ek dink hulle gaan nie.
1: Madison Square Garden vir een aand.
2: Ek dink hulle gaan nie.
1: Madison, why would you... Ik meen, sy is die rijkste kunstenaar ooit. So.
2: Ja, maar ik weet niet of sy dit daai gaan doen nie.
1: Het is Taylor Swift. Sy gaan seker een show doen terwijl sy dit doen nog. In die case, so. Pakkies gee, Met Gala en allerhande dinge. So ja, I don't know. Maar het is tijd voor ons om te groeten bij die prachtige dag. Ek hoop julle dag is super speciaal. Ek sê net weer, daar is geen informatie deur van enige protestactie of enig iets op die pad nie. Ek geloof daarom die bus op die N2 tussen Stanfordweg en Cotswold is nou al verwacht. Weider, as nie, kyk maar net uit vir Dyna en verder, hey man, it is what it is. Vat hem lekker deur.
2: Andersens, vat net een detour en rij daar voorbij Barry's Corner.
1: Ah, gaan sê hulle vir ou Barry daar, man. Gaan sê hulle vir ou Barry. Los in die handen van Skemer, Appel, Brennan, Piper en nog een paar ouwens wat julle gaan deur hier daar, man. Gaan sê hulle vir ou Barry. Los in die handen van Skemer, Appel, Brennan, Piper en nog een paar

Lekker muziek, splinter niet aan van Junita Du Plessis. Ai man, dat is wel lekker om die muziek te horen. Angel of the Morning. Nou ja, ik hoop je keer heerlijk samen met ons. En ons gaan binnenkort naar Nice toe, gaan zo 5 minuten weg van Nice tijd. En dan gaan ons Nice doen. 10:10 is Boerenpompie, 20:10. Kijk ons bieke wat ek weer geskryf het daar op sociale media. En dan ook een baie belangrike, so 10:45 met Etienne Stein. Gaan ek een onderhoud voer rondom nieuwe muziek. So dit is een propvol program op hierdie dinsdag. Hierdie juni maand is op sy rug. Jy kan dit eenvoudig nie glo, hierdie helfte van die jaar. Ek meen, ons sal moet beplan vir Kersfees. Ons sal moet, daar is te veel dinge wat nog moet gebeur, en as ons hier nou al kyk vir Kersfees, vir al vir vakantie, nee, as jy nog jy plek bespreek het ergens nie, jy gaat nie somme plek erin nie. So jy moet al vroeg in die jaar, nou moet jy al beplan, jy en die karavaan sal moet skoon gemaakt word, en die wiele sal moet reg wees, en kyk dat sy disk reg op is, en alles skoon is, want as jy ooit fees het so, dit is regtig hoe vinnig die tyd gaan, nee, want as, ja, as hierdie juli maand eers begin haar klop, ei, dan is hierdie jaar verseker uit. Monique Stein, Mosaïek.

Zo, Charlie Pride, All I Have to Offer You. Dankie, Jacques Ferreira. Hy sê, dit was sy ma se gunsteling. Dit vat hom bietjie terug in tyd, bietjie mooi memories. Ai, ek is so bly dat ons sy memories kan terugbring. So ja, hierdie song het goed gedinkies en Angel Good Morning. Onder andere het die Countrypolitan stijl getipeer wat hom beroemd gemaakt het en crossover poptreffers gemaakt het. Pride het later in gospelmuziek gewaag in sy eerste gospel album Did You Think to Pray? Dan 71 vrygestel en 73 het hy The River Song uit die rolprent muziek blyspel Tom Sawyer opgevoer. Hier was 'n groot en kies in Angel Good Morning, dis deel van Tukas Charlie Pride.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

die bloemlus, haar soet liefs nie hier, bever Duitswes. Duitswes word donker, Duitswes word goed, Duitswes

is rustig, ik doe niet veel nu. Dus, baie nice, dat is mooi. So, hoe gaat het met jouw malen? Nee, het gaat ook goed, dankie. So, hoe gaat het met jouw malen? Nee, baie goed, dankie. Hulle bekommer het vreselijk, want ik schrijf nou baie toetsen. Wel, ik ken van toetsen. Ik drijf jou altijd.

mij. Elke keer raak ik zo blij als ik jou zie en wonder of ik jou kan bijblij. Daar is een glans wat je oorals omvouwt. Dus varser als die asem van die ochtenddauw. Dus dalk kom ik van.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

van jou adem geword. Wanneer laas die vye blare laat val, wie het jou laas goed laat voel?